0: is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangiften waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer. Via Omroep Horst aan de Maas online.

Omroep Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Voor Amerika en Broekhuizen en natuurlijk de rest van de gemeente is Omroep Horst aan de Maas er elke dag. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame.

0: duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangiften. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
8: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
7: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
8: Duur?
7: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
9: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloks Media.

0: maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op loxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vorige maand zijn in Oekraïne 238 burgerdoden gevallen. Het hoogste aantal in 10 maanden tijd, blijkt uit cijfers van de VN. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Het Openbaar Ministerie wil op meer plekken mobiele flitspalen gaan inzetten. Het aantal mogelijke locaties wordt meer dan verdubbeld en er komen ook meer palen die bovendien vaker van plek wisselen. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer landskampioen van Engeland geworden. Doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth, het werd daar 1-1. Het weer, vooral in het binnenland stevige buien, tussendoor ook zon. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden.
1: Dit is Op Tijd Op.
2: Uit Horst aan de Maas.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 2022.

0: 338 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
1: I have won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
0: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Je eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: Afgelopen nacht overheerste de bewolking en er viel periodieke buiige regen. Koud was het niet, de temperatuur is uiteindelijk gedaald naar zo'n 11 à 12 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking. Er valt tijdelijk wat regen, al dan niet in buiige vorm. Halverwege de middag wordt het geleidelijk aan wat droger en komen er opklaringen. En bij voldoende zon halen we nog een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot lokaal zelfs 20 graden. Er staat in het algemeen een matige wind uit een zuidwestelijke richting.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie wil op meer plekken mobiele flitspalen gaan inzetten. Het aantal mogelijke locaties wordt meer dan verdubbeld. En er komen ook meer palen die bovendien vaker van plek wisselen. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer landskampioen van Engeland geworden, doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het weer wisselvallig, stevige buien vanochtend. Vanmiddag is het wat vaker droog en zonnig en dan wordt het 16 tot 18 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Dagverse asperges. En als u wilt, gratis geschild. Vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Voor Grinsveen en Grubbenvorst en iedereen in de regio is Omroep Horst aan de Maas er elke dag. Dit is Omroep Horst aan de Maas.

0: Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Door Al Megens met het NOS Journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.
5: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

de morgen. Lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerste de bewolking en er viel periodieke buiige regen. Koud was het niet, de temperatuur is uiteindelijk gedaald naar zo'n 11 à 12 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking. Er valt tijdelijk wat regen, al dan niet in buiige vorm. Halverwege de middag wordt het geleidelijk aan wat droger en komen er opklaringen. En bij voldoende zon halen we nog een maximum temperatuur van zo'n 18 tot lokaal zelfs 20 graden. Er staat in het algemeen een matige wind uit een zuidwestelijke richting.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar niet als het gaat over Groenland. Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een oproep van een speciale commissie tot openheid werd genegeerd, zo meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Het weer wisselvallig, vanmiddag wat vaker droog en zonnig en het wordt 16 tot 18 graden.

0: Tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
1: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
7: Dooral Megens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule.

0: Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
1: Dat komt door een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev. Omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
0: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
2: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
0: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Zegersbouw, Bouwbedrijf Horst en Woonidee Daan Salet, Zevenum.

0: Een magische spreuk. Steve Miller, Abracadabra, goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Abracadabra 1982 had ook Hocus Pocus Pilatus Pas kunnen maken als titel. Maar dat was een beetje te ingewikkeld, denk ik. Hey, goedemorgen, het is woensdag. We gaan de week lekker de midden zagen op deze 20e mei. Lekkere muziek in de ochtend onder de titel Schrijven voor Bedrijven. Met praatjes en plaatjes.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: En wat voor plaatjes? De nieuwe Rolling Stones in The Stars.

The Green Green Grass. Ja, die kennen we ook, die titel van Tom Jones. Maar dit was Mr. George Ezra. Guus Meeuwis, nergens zonder jou. En In The Stars, de nieuwe van de Rolling Stones. En het wachten is op het nieuwe album. Hey, het is vandaag 20 mei. Het is vandaag, even kijken, de dag van de begrafenis van Frank Sinatra. 20 mei 1998. Er waren slechts 400 genodigden. En die waren in Beverly Hills, Californië aanwezig bij de uitvaart voor Frank. De zanger was 6 dagen eerder aan een hartaanval overleden en werd 82 jaar. Mr. Blue Eyes, The Voice, wat voor bijnaam had je wel nog niet meer. Gaan we nog eventjes draaien met een liedje uit 1958. We gaan even lekker met hem meevliegen. Al is het muzikaal in dit geval. Come Fly With Me.

Mike en zijn technische ploeg, oftewel Mike en de Mechanics en de Silent Running en Come Fly With Me van Frank Sinatra. In 1998 is hij overleden en dit liedje wat je hoorde kwam uit 1958. Zo dadelijk, de Wazelvotten, het nieuws komt eraan en dit is een opname van Gérard Lenormand, opgenomen in Theater Olympia in Parijs.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar niet als het gaat over Groenland. Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een oproep van een speciale commissie tot openheid werd genegeerd, zo meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Het weer wisselvallig, vanmiddag wat vaker droog en zonnig. En het wordt 16 tot 18 graden.
1: Voor muziek, nieuws en meer. Schijven voor bedrijven. Elke ochtend voor jou.

Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Een titel die ook van Toploader is, hè? Maar dat is een heel ander liedje. 1977. Joe Jackson daarvoor met nieuwe muziek, Fabulous People. We gaan zo dadelijk naar de geboorteplaat. Eerst nog even een lekkere classic uit 1968 van Gary Puckett. Yeah.

Zo, Kitty Tunstall was dat daarnet nog, Suddenly and See. En wij zijn toe aan de geboorteplaats. Op 20 mei 1944 werd geboren Boudewijn de Groot. Hij werd geboren in Jappekamp trouwens. Zijn carrière begon niet met deze grote hit.

0: The Prayer in Sea, alweer 12 jaar geleden zie ik hier deze van Lily Wood en The Prick en Robin Schulz. Langzaam maar zeker op naar 10 uur en het tweede uur zit er zo aan te komen.
1: Schrijven voor bedrijven.
2: Kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
5: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
6: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
5: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
7: Dag verse asperges en als u wilt gratis geschild vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
6: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
8: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
9: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
8: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
10: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
11: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties

0: geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Mazos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemazos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Mazos, het beste voor jouw auto.
3: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: Ja, Rob de Nijs heeft tal van pareltjes gemaakt in zijn hele carrière. Deze hebben we een tijdje niet meer gehoord. Ik wil je Dinner Party, de nieuwe Niall Horan en de Boogie Wonderlands. Daarmee opende het uur Earth, Wind & Fire. Ik neem je even terug, 16 jaar in de tijd.
1: 2010.
0: Met Pink.

Ja, de hele dag You Were On My Mind. Joh, de Crispium St. Peters 1966. En het glas werd geheven door Pink, Raise Your Glass. Nou, we gaan eens eventjes terug in de tijd met een klein verhaaltje. Dat heeft alles te maken met 20 mei 1971. Dat is de dag dat What's Going On, het meesterwerk van Marvin Gaye, wordt uitgebracht. De LP trouwens komt 12 juni 1971 binnen in de albumlijst van Billboard. En What's Going On bereikt de zesde plaats. En er staan een tal van andere pareltjes op. En bij ons natuurlijk ook een hele bekende klassieker van Marvin Gaye. What's Going On, toen al in 1973. Een thema wat hij bezong in dat liedje. Dat had alles te maken met discriminatie.

Alweer 3 jaar geleden, deze Dua Lipa, het zat allemaal in de Barbie's film Dance the Night. Wij gaan naar het liedje uit onze regio en we gaan zelfs naar Wansum met de jongens van Ondiep, Huub Jansen en de jongens.

0: wat een mooie. Uit Zeeland, uit Goes, Raccoon en Love You More. Hey, ik wil je even laten kennismaken met nieuwe muziek.
1: Splinter nieuwe muziek. Ontdek je hier voor het eerst. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale stem.
0: Dit is de band Voltage en Silver Lining.

Ja, als een Italiaan in de discotheek, 1981, Pino D'Angelo en Marquala Idea. De man is een paar jaar geleden volgens mij overleden. Hey, zo dadelijk de Forgotten 45, eerst nog een leuke klassieker. Dit is Jefferson Airplane.

0: vormen een vrij uniek duo. René Froger en Waylon en hoe de liefde gaat. En daarvoor de Forgotten 45 voor vandaag. Goran Bastos, Loop the Love. Dankjewel Bert voor deze mooie suggestie. Je weet het.
1: Je zingt ze allemaal mee. Dit is de stem voor heel Noord-Limburg.
0: En cheer.

0: reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer.

0: trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
2: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Bols Wonen en Slapen.
3: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Bols.nl. Voel je thuis bij Bols in Horst.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
3: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.

0: Ja, wat een oeuvre heeft die man inmiddels al, hè? Frank Boeien was dat. En dit kwam uit 1986. Het liedje heette De Beloning. Nou, je werd beloond met mooie muziek. Ilse de Lange, Evergreen. En het uur werd geopend door Sixpence, Non the Richer en Kiss Me. En dat was de vraag natuurlijk. Is het een opdracht of is het de vraag Kiss Me? 1999 op het randje van de vorige eeuw. Zo, inmiddels tijd voor de platense verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is midden op de dag. Mensen schieten me links en rechts voorbij in de hoop dat ze de komende avondspits voor zullen zijn. In alle drukte dreigen ze zichzelf voorbij te rennen omdat ze nauwelijks bij kunnen houden waar ze ook alweer heen moeten. Laat staan dat ze weten waar ze naartoe zouden willen. Ik laat al die mensen maar met rust, met hun gehaast. En ik hoop dat jij er net zo over denkt. Laat je niet beïnvloeden door anderen. Dan ga je je misschien nog schuldig voelen, terwijl je eigenlijk wel beter weet. Jij laat je niet verleiden door een pot goud aan het einde van de regenboog. Jij geniet liever van de kleine dingen. Als je alleen maar de top wilt bereiken, ben je net een slak. Je klimt je hele leven langzaam naar boven. En als je de top eenmaal bereikt hebt, valt het alleen maar tegen. Dus kijk nog maar eens goed om je heen, naar de file waar je straks weer in terechtkomt, samen met al die andere mensen. Het zijn allemaal slakken die omhoog proberen te klimmen. Mensen bij wie de wereld elke dag weer een stukje bleker wordt, omdat ze alleen maar zitten te wachten op dat ene grote doel. Dat paradijs dat ze hopen te vinden als ze uit deze grauwe werkelijkheid zijn ontsnapt. Uit de jungle die het dagelijkse leven is. Maar wat wil jij nou eigenlijk? Wil je weg uit die jungle? Of leven in de harde realiteit van alle dag? De keuze is helemaal aan jou.

weer actief met nieuwe muziek. En dit kwam uit 2022. Samenwerking samen met de Rosenberg Trio. A Fade in Blue, zo heette het. En de jaren 50 plaat van Eddie Cochran. Come on, everybody. We gaan naar het nieuws zometeen. Het Limburgse nieuws. En Rowan Hezen, maar eerst Michael Jackson. Fuck.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De stichting in Stramrooi, die tientallen als grap gedumpte kippen heeft opgevangen, doet aangifte van dierenmishandeling. De Tweede Kamer wil onderzoek naar de gevolgen van hogere vliegbelasting voor kleine luchthavens zoals Maastricht-Aachen Airport. En Daan Baten uit Maastricht is nationaal voorleeskampioen. Hij nam het op tegen kinderen uit alle andere provincies.
1: Goedemorgen, lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.

0: Ja, en ook dit is Splinter Nieuw. Sienna Spiro, de Material Lover. Ik heb hier een computer en die zegt meteen het jaartal van de plaat die je nu hoort.
1: 1988.
0: Tina Turner.

Ja, de tijd vliegt als het gezellig is met muziek van de Blues Brothers. En dit was Boas. We gaan eruit en we draaien nog eventjes een Italiaanse meneer. Net zoals het vorige uur. Maar nu Umberto Tozzi. En hij houdt van tosti, denk ik. Uit 1979 het liedje Gloria, wat we ook kennen in diverse andere versies. Blijf lekker luisteren. Zometeen Lunch Live. Wij spreken elkaar morgen weer.

0: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Zegersbouw, Bouwbedrijf Horst en Woonidee Daan Salet Zevenum.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
5: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
6: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
7: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Het witte goud met een blauw randje. Van

Coldplay en Paradise. Een hele goede middag en welkom bij de lunchshow van Omroep PNM op Horst en de Maas. Dit is Lunch Live van 20 mei. Eerst het nieuws. De gemeente Pelemaas ziet op dit moment geen aanleiding om te spreken van een probleemwolf, ondanks recente waarnemingen.

in het buitengebied van Kessel en Baarlo. Dat laat het college weten na vragen. De gemeente in Noord-Limburg zijn een onderzoek gestart naar het gebruik van milieuvriendelijke veerponten over de Maas. De huidige veren varen op diesel, wat slecht is voor het milieu en ook nog duur is. John Timmermans wordt plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Peel en Maas. De gemeenteraad wijst de CDA vanavond aan voor deze functie. En in november 2025 werd de muziekproductie Berkelen aangekondigd. Een grootse voorstelling van muziekvereniging Cecilia America. Kaartjes voor die voorstellingen in november zijn vanaf nu te koop. En straks om 12:30 hoor je meer in deze uitzending van Lunch Live. Met nu

0: Robbie Williams en Something Beautiful. 2000 leerlingen uit het hele land ontwierpen een muurschildering voor de erkenning en waardering van Nederlandse veteranen. Uit alle inzendingen won groep 7 van basisschool De Violier uit Maasbree.
1: Nou, we zijn gewonnen bij de veteranenkidswedstrijd. En nu mogen we dus naar Den Haag.
0: En wat ga je in Den Haag doen?
2: Wij gaan naar het Koningstheater. En daar mogen 3 kinderen van onze klas op het podium vragen stellen en iets zeggen. En daar gaan we eigenlijk als VIP daar naartoe om een beetje een feestje te vieren.
0: De winnende klas is als VIP te gast op Veteranendag op 27 juni. Ze worden onderdeel van het programma in de Koninklijke Schouwburg. Helikoptervlieger Dominique Schijnmachers, jurylid van de kidswedstrijd, maakte in een VN-viertonnen bekend dat de Maasbreese kinderen hebben gewonnen.
1: We hebben met de klas allemaal kleine tekeningen gemaakt. En die hadden we allemaal bij elkaar gevoegd. En daar is deze muurschildering uitgekomen.
3: Iedereen had zijn best gedaan. Ja, dat kun je ook wel terugzien in een tekening.
2: Hier is bijvoorbeeld de vredesduif en nog een paar andere. En dan hebben we nog het peace-teken van de vrede. En dan hebben we daar ook in een zon gemaakt. Dan zijn hier overal nog andere, zoals een tank. En hier hebben we nog onze Jelf. Ja. De vrijheid staat voorop, hebben we gemaakt.

0: want dat vonden we wel een goede zin daarvoor. En eigenlijk willen we, wouden we hiermee winnen en dat hebben we gewonnen.
1: Jaarlijks wordt de wedstrijd georganiseerd om erkenning en waardering voor veteranen onder de aandacht te brengen bij leerlingen van groep 7 en 8. Met het winnende ontwerp Met de Veteranen toont de violier een wereldbol met mensen daaromheen.
2: Nu is het tijd om te kijken naar onze prachtige muurschildering en nog altijd moet er helaas gestreden worden. Samen sterken doet geen pijn, maar laat liefde en eerlijkheid schijnen. Groep 7a, de violier en bespreek.
3: Heel dapper, want ze hebben vroeger bij het leger gewerkt. Ja, dat ze het ook durfden. En dat ze een paar andere landen hebben geholpen. Hebben gestreden voor, gewoon een beetje voor hun eigen land.
4: Ja, het is natuurlijk ook veteranen. En de veteranen staan eigenlijk altijd voor de hele wereld klaar. Dus wij dachten, we moeten ook iets echt voor maken. Dat iedereen de veteranen moet steunen. En steunen wat ze hebben gedaan voor ons land.
5: Dat is het belangrijkste.
4: Ja.
3: Ook heel leuk dat we hebben gewonnen met klas. Ja, en dat we naar Den Haag mogen met de hele klas en daar een feestje kunnen vieren.
6: De juffrouw heeft verteld dat we eerst met z'n allen in de Schouwburg gaan. Ja, Koninklijke Schouwburg. Dan gaan we daar zitten als VIP-gasten. Dan gaan er drie kinderen gaan er op het podium mogen vragen stellen aan een veteraan.
5: Wat heb je meest zin in?
6: Ik denk om een beetje de koning te ontmoeten.
7: Ja, ik heb er wel heel veel zin in.
0: Nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat en dat we een feestje van maken.

De Golden Earring en de Twilight Zone hier bij Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is het lunchmagazin met het nieuws van vandaag. Even ander nieuws buiten onze regio. Tussen de mensen die 59 hanen en kippen dumpten,

In de tuin van een aanstaand bruidspaar is de aangifte gedaan wegens dierenmishandeling. Ook de stichting Hermes Dierentoes uit Schenprooi heeft de aangifte gedaan. De dieren zijn aan dumping in het Brabantse Hees ondergebracht in Schenprooi om aan te sterken. De aangifte bij de dierenpolitie in Amsterdam is gedaan door het comité Dierennoodhulp, House of Animals Foundation, Stichting Hermes Dierentoes en twee betrokken getuigen. Zij noemen het

0: voor de dierenmishandeling. En dat zij daarnaast aansprakelijk gesteld worden voor alle kosten die de stichting maakt om de dieren op te vangen en te verzorgen. Straks om 12:30 hebben we meer nieuws. Ook nieuws over Arriva, want die krijgt opnieuw gelijk over de beveiliging van de drielandentrein. Eerst Alex Warren.
1: Wow.

The Bangles and Wild Like an Egyptian. Het is 9:30 geweest, tijd voor het nieuws. De gemeente Pillemaas ziet op dit moment geen aanleiding om te spreken van een probleemwolf. Ondanks recente waarneming in het buitengebied van Kessel en Baarlo, dat laat het college weten. De vragen werden gesteld nadat meerdere meldingen binnenkwamen van een wolf in de regio. Ook in Leudal werd een wolf gezien. Volgens het college wordt hierover structureel overleg gevoerd met de gemeente in Noord-Midden-Limburg. Omdat er alleen sprake is van waarnemingen, ziet de gemeente momenteel geen reden voor aanvullende maatregelen. Zoals een DNA-onderzoek, cameratoezicht of extra monitoring. Ook speciale informatiebijeenkomsten voor inwoners of agrariërs staan voorlopig niet op de planning. De gemeente Noord-Limburg zijn een onderzoek gestart naar het gebruik van milieuvriendelijke veerponten over de Maas. De huidige veren varen op diesel, wat slecht is voor het milieu en bovendien duur zijn. Volgens de gemeente zijn de veerponten belangrijk voor veel inwoners in de regio. Zonder deze oeververbreding moeten inwoners voor zaken als werk, mantelzorg of school ver omrijden. En ook voor het toerisme in de regio zijn de veerponten van groot belang. De veerponten over de Maas zijn eigendom van de gemeente in Noord-Limburg. Veerbedrijf Tom Paulus is de exploitant. Om in de toekomst de overtocht veilig en betrouwbaar te laten verlopen, onderzoeken de samenwerkende gemeenten of dit op een andere manier kan. Dat er iets moet gebeuren lijkt ons duidelijk, zegt Petra Paulus van het veerbedrijf. De brandstofprijzen rijzen de pan uit. Het wordt echt onbetaalbaar, zegt ze. De veerponten gebruiken rode diesel en door de wereldwijde brandstofcrisis zijn de prijzen de afgelopen periode verdubbeld. Het is bijna onmogelijk om de gesteken kosten door te berekenen aan de klanten, zegt ze. John Timmermans wordt plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Pillemaas. De gemeenteraad die beslist vanavond over die functie. Timmermans volgt Frits Berber op, die onlangs is benoemd tot wethouder. Een plaatsvervangend voorzitter neemt de taken van de voorzitter van de gemeenteraad over als hij afwezig is of aan het woord is voor bepaalde onderwerpen waar zijn portefeuille over gaat. En dan gaan we naar het weerbericht. Vanmiddag stevige wind en buien. Komende dagen is het droog, zonnig en geleidelijk zomers warm. Vandaag 18 à 19 graden. Vanavond wordt het wel droog. Morgen is er veel bewolking, blijft het droog. In de loop van de dag komen er opklaringen en stapelwolken. Dan gaat het 23 graden worden. Heel ander beeld dus van dat regenachtige van vandaag. En ook in het weekend wordt het warm, zonnig, zomers weer. Dus 26 tot bijna 30 graden. Wat een verschil. En een verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord zien we een file van 5,8 kilometer tussen Weert-Noord en Kelpen-Ola vanwege een ongeval. Op de A74 richting München-Gladbach tussen Venlo en München-Gladbach 1,6 kilometer tussen Tibia en Duitsland. Ook tussen Aken en richting Geleen is een file van maar liefst 7,3 kilometer tussen Kunderberg en Schinnen. En er zijn ook wat flitsers gemeld. Ik neem er even een aantal met je door. Op de N271 op beide richtingen bij het Herkenbetrapje 95.4. Of op de Venloze weg bij beide richtingen is ook een flitser gemeld. Net als de N556. In beide richtingen bij Herkenbetrapje 6,9. Ging het te snel of denk ik om meer lezen? Ga dan naar onze sites. Omroeppnm.nl, omroephorstendemaas.nl. Daar lees je alles nog even rustig door. Dit is Dua Lipa en Houdini.

0: My first impression was, wow, what a heaven on earth. The environment, the people around, everything else, the type of farming.
1: Ja, we vonden het nodig om, nadat zij ons daar zo hartelijk hebben ontvangen die 5 keer, om hen aan te bieden om een keer naar Europa te komen.
2: Welcome to the Netherlands.
3: Twee agrarische ondernemers uit Zimbabwe zijn te gast in Pelemaas. Het stel levert een bijdrage aan Stichting Citea, een goed doel dat zich richt op duurzame initiatieven in het Afrikaanse land. Ze werden in Nederland ontvangen door Lei Veugelers uit Helden, voorzitter van de stichting.
1: Het laatste wapenfeit nu is dat wij zijn gestart op een grote, heel bekende middelbare school met het geven van vakopleidingen. Ja. En wij, de stichting, koopt dan de spullen om daar een vakopleiding te kunnen starten. Dus zo zijn we begonnen nu met een metaalopleiding. Met voor de dames naaicursussen met naaimachines gekocht.
3: In de afgelopen 20 jaar zijn Lei en zijn vrouw meerdere keren op bezoek geweest in Zimbabwe. Daar bouwden ze een hechte band op met hun gezelschap, dat nu voor het eerst in Nederland is, om te zien hoe de landbouw hier werkt. Vrijdag maakten ze een wandeling langs de Maas in Kessel. En dinsdag leerden ze in Helden alles over het telen en oogsten van asperges.
4: Wow. Wonderful.
2: Yeah.
0: I never imagined that it is grown on the ground and it takes so long to mature. I never thought I would find a field where this is grown at large scale. And especially the processes from the field to the packaging to the market. It's wonderful.
2: Do you like them?
4: Very much.
2: Yeah.
4: Very
2: yeah.
4: much. We have really enjoyed
0: the soup,
4: the salad from it. Yeah, we have really enjoyed.
3: De indruk van Limburg en Pelemaas op de bezoekers is goed. Zij zien verschillen, maar zeker ook overeenkomsten met de Nederlandse landbouw.
4: You know, Netherlands. One first and foremost, I've discovered that the people here are friendly. Yeah, they are welcoming. You know, yeah. We were welcomed by a warm welcome.
0: I think Zimbabweans are equally friendly to visitors, like we experienced in here. And yes, they'd like to give, but because they lack resources, they might not give. But they have love. Whereas in Holland, people have love, at the same time, they are able to share what they have. They have resources to share. And they have other people at heart. They want to help.
3: Het bezoek in Pelemaas duurt tot en met zaterdag. Tot dien verwachten de gasten uit Zimbabwe hier nog veel te leren.
0: But for the few days we have been here, we have learned a lot. A lot that we also shared our experiences with.
5: Een leuk bezoek. En alle beelden zie je op onze site omroepbnn.nl. Van dit Zimbabwezen bezoek. Dit is Sobler.

Ja, we hoorden het al. En Riva krijgt voor de tweede keer van de Raad van State gelijk over geld voor de Drielandentrein. Het gaat om 3,4 miljoen euro die nodig is voor een nieuw Europees beveiligingssysteem op de trein tussen Maastricht, Aken en Luik. Het ministerie van Infrastructuur die weigert dit geld over te maken. Het departement stelt dat de compensatie alleen bedoeld is voor treinen die op het Nederlandse spoor rijden. Dan de Raad van State oordeelt dat de onderbouwing van het ministerie geen stand houdt en binnen 6 weken een nieuw besluit moet worden genomen. De nieuwe miljoenen zijn nodig voor de zogeheten STM. EMS, een onderdeel waarmee het nieuwe systeem kan communiceren met de beveiligingen van Duitse en Belgische spoorwegen. Krijgt dus nog een staartje. En het kabinet die moet gevolgen onderzoeken. Dat is althans ingestemd in de Tweede Kamer. Met een motie over vliegbelasting. Die motie roept het kabinet op om de gevolgen van de vliegbelasting voor regionale vliegvelden te onderzoeken. Waaronder ook Maastricht-Aken Airport. In Nederland betalen reizigers ruim 30 euro belasting voor vluchten tot 2000 kilometer. In Duitsland daalde dit tarief naar 13 euro. Het gevolg is dat steeds meer mensen over de grens vertrekken. Veel Limburgers kiezen dan voor Düsseldorf, Wezen of de luchthaven Keulen-Bonn. VVD-Kamerlid Peter de Groot constateert dat er inmiddels miljoenen Nederlandse inwoners vliegen van buitenlandse luchthavens net over de grens. En dus vraagt hij de regering om met een analyse te komen van Maastricht-Aken Airport en Groningen Airport Eelde, die maar geen aanbod van vakantievluchten van de grond krijgen. Het is 10 voor 1 geweest en je luistert naar Omroep PNM of Omroep Oost en de Maas. En dit is David Guetta en Sia. Flames.

Als David Guetta en Sia en Flames iets voor 1 uur. Dat betekent dat uit de uitzending er bijna op zit. Niet voordat we nog het nieuws hebben. Dat hoorden we al in het begin van de uitzending. Dat Berkelen van 20 tot en met 20 november te zien is in de Schouwburg in Venray. Die voorstelling van de muziekvereniging Sint Cecilia en Peggy's Productiehuis werd vorig jaar aangekondigd en kaartjes zijn vanaf nu te koop. Theater en de live fanfare muziek komen in de voorstelling samen. Het verhaal gaat over een modern gezin dat intrekt in een oud museum in het noorden van Limburg. Wanneer mysterieuze voorwerpen verwijzen naar de naam Berkelen, ontvouwt zich langzaam een verborgen geschiedenis die dichterbij komt dan gedacht. En eerder maakten ze al de succesvolle theatervoorstelling Terug naar Robin Christian Heesen. En met Berkelen willen ze culturele en maatschappelijke impact maken. De kaartjes vind je op onze site, althans een linkje daartoe. Ik wens je een hele fijne middag. We eindigen met Rondé.

0: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
8: Zeg Milou, ben je er al geweest?
9: Waar?
8: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Meerdere organisaties voor dierenwelzijn doen aangifte van dierenmishandeling vanwege de kippenstunt in Brabant. Tientallen hanen werden als grap achtergelaten in de woning van een bruidspaar in het Brabantse Hees. De dieren zijn vorige week opgevangen in Stramprooi bij de stichting Hurmes Dierentoes. Dat is ook een van de organisaties die aangifte doet.
1: Omdat het gewoon pure dierenmishandeling is. Dit is geen grap. Dit is gewoon een zeer laffe, gemene daad. Dit waren zeer kwetsbare dieren. Het zijn oude dieren van vleeskuikens uit de industrie. En iedereen, ja, of je moet blind zijn, je kunt gewoon zien dat ze er heel slecht al aan toe waren.
0: De Tweede Kamer wil onderzoek naar de gevolgen van vliegbelasting voor regionale luchthavens zoals Maastricht-Aachen Airport. De VVD denkt dat de hogere belasting in Nederland slecht is voor de concurrentiepositie van de kleine vliegvelden. De reizigers maken massaal gebruik van luchthavens net over de grens, terwijl de regionale luchthavens volgens de VVD geen aanbod van vakantievluchten van de grond krijgen. Maastricht-Aachen Airport zegt blij te zijn met het onderzoek. Daan Baten uit Maastricht is Nederlands voorleeskampioen. Hij won gisteravond in Utrecht de nationale voorleeswedstrijd en nam het op tegen leeftijdsgenoten uit alle andere provincies.
2: Kan je het geloven?
3: Nee, eigenlijk nog niet. Nee, ik denk dat ik nog een nachtje moet slapen.
2: En wel voorlezen vanavond, hè?
3: Ik zal mijn best doen.
2: Of even geen zin?
3: Nee.
0: Daan las een stukje voor uit een boek van Jacques Vriens. In april won hij in Roermond de provinciale voorleeswedstrijd. En in Sittard is een uitgemergelde hond uit een appartement gehaald. Buren hadden de bewoner al dagenlang niet gezien en zagen water uit de woning stromen. Agenten die naar binnen gingen vonden een ernstig vervuilde woning. De hond lag op het bed in de slaapkamer. Het dier is naar een dierenarts gebracht en wordt nu opgevangen. De eigenaar was niet thuis en was ook niet bereikbaar. Het weer, de dag begon met regen, maar later zo goed als droog, stevige wind en straks bij zonneschijn maximaal 20 graden.
4: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
5: Vanmorgen was het overwegend bewolkt, er viel af en toe regen, soms in buiige vorm. Maar er waren ook droge perioden. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 16 graden. Er stond een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanmiddag is het aanvankelijk bewolkt. Er valt nog zo nu en dan regen. Maar geleidelijk aan wordt het droog. En later in de middag zien we misschien de zon nog even. Als dat gebeurt halen we een maximum temperatuur van zo'n 19, lokaal zelfs 20 graden.

Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Uit het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat ministeries meer beloven dan ze waarmaken. Zo duren rechtszaken nog altijd te lang, bij Defensie worden aanbestedingsprocedures omzeild en er worden te weinig huizen gebouwd. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Anders kan het COA de veiligheid niet meer garanderen. Een porno-site die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er stonden video's op van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die nu verwijderd. Het weer, vanmiddag geleidelijk droger en vaker zon. Het wordt maximaal 18 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Wist jij dat aardbeienland in

0: Kunst het hele jaar door geopend is. En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Omroep Horst aan de Maas is er voor Kronenberg, Lottem en alle kernen van onze gemeente.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
5: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
6: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
5: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
2: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen de mensen die bijna 60 hanen en kippen dumpten in een tuin van een aanstaand bruidspaar is aangifte gedaan wegens dierenmishandeling. De dieren zijn na hun dumping ondergebracht in Stramprooi om aan te sterken. Arriva heeft voor de tweede keer van de Raad van State gelijk gekregen over geld voor de drielandentrein. Het gaat om 3,4 miljoen euro voor een nieuw beveiligingssysteem. Een gratis kinderkleding pop-up winkel is gisteren geopend in Horst. Op de eerste dag zijn al ruim 500 kledingstukken opgehaald.
1: Ladies and gentlemen. Elke middag jouw portie middagvitamine.

0: Vrijdag Vitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak.

0: Maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen drie mannen uit Reuver, Venlo en Stijl zijn celstraffen geëist van 1,5 en 2,5 jaar. Dat is voor een uit de hand gelopen familieruzie. Arriva heeft voor de tweede keer van de Raad van State gelijk gekregen over geld voor de drie landentrein. Het gaat om 3,4 miljoen euro voor een nieuw beveiligingssysteem. Een gratis kinderkleding pop-up winkel is gisteren geopend in Horst. Op de eerste dag zijn al ruim 500 kledingstukken opgehaald.
1: De gezelligheid rolt zo je speakers uit.
2: Middagsvitamine
1: vanuit Horst aan de Maas.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
8: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas.

0: Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer, in het oosten nog een enkele bui, verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen drie mannen uit Reuver, Venlo en Stijl zijn celstraffen geëist van 1,5 en 2,5 jaar. Dat is voor een uit de hand gelopen familieruzie. Venray is voor een verlenging van de noodopvang voor asielzoekers in Oostrum. Daarmee loopt de opvang door tot en met eind 2028. De gemeenten in Noord-Limburg zijn een onderzoek gestart naar het gebruik van

0: Van milieuvriendelijkere veerponten. Nu wordt er nog gevaren met dieselmotoren.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnenkomende asielzoekers worden gemiddeld pas na 2 jaar gescreend op terrorisme. Officieel hoort de IND dat binnen 2 weken te doen. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft de IND er te weinig mensen voor aangenomen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven.

0: De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Twee treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade loopt in de tienduizenden euro's. De politie heeft nog geen verdachte op het oog. Het weer, buien trekken weg en de zon breekt door. Ook morgen wordt het zonnig en dan zo'n 20 graden.
1: Ladies and gentlemen. Elke middag jouw portie middagvitamine.

0: De grootste hits. En nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitamine.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er-jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister

0: Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Buchholz van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.

Goedemiddag. Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen drie mannen uit Reuver, Venlo en Stijl zijn celstraffen geëist van 1,5 en 2,5 jaar. Dat is voor een uit de hand gelopen familieruzie. Venray is voor een verlenging van de noodopvang voor asielzoekers in Oostrum. Daarmee loopt de opvang door tot en met eind 2028. De gemeenten in Noord-Limburg zijn een onderzoek gestart naar het gebruik van milieuvriendelijkere veerponten. Nu wordt er nog gevaren met dieselmotoren.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was het aanvankelijk bewolkt. Er viel nog af en toe wat regen.

0: halverwege de middag werd het geleidelijk aan droog en kwamen er opklaringen. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 19, op een enkele plek 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Komende avond en nacht, dan is het vrij helder, er zijn nog enkele wolkenvelden. Koelt af naar zo'n 9 graden als minimumtemperatuur, het blijft droog. Donderdag overdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, het blijft droog. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit een westelijke richting en dat wordt maximaal zo'n 23 graden.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het

springt op terrorisme. Volgens de Algemene Rekenkamer gebeurt dat gemiddeld pas na 2 jaar. En het moet officieel binnen 2 weken. 2 treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. Schade in Hengelo loopt in de tienduizenden euro's. En het weer, in het oosten nog een bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden.

0: Praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de

0: politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen btw op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Winkel btw vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.

Goedenavond en welkom bij de Dag van Hier. Het is vandaag woensdag 20 mei met nu het belangrijkste nieuws uit Horst aan de Maas en Peel aan de Maas. In het centrum van Horst is de Horstige Winkelweek van start gegaan. Met de actie willen in totaal 24 lokale ondernemers het belang van de fysieke winkel onder de aandacht brengen. En bezoekers bedanken voor hun steun aan het centrum. Volgens de ondernemers speelt de winkelstraat nog altijd een belangrijke sociale rol. Ze benadrukken dat klanten in een fysieke winkel producten kunnen zien en ervaren en persoonlijk advies kunnen krijgen. Iets wat online winkelen niet kan bieden. Tegelijkertijd merken ze dat het centrum de afgelopen jaren is veranderd door de groei van online shoppen en minder drukke winkelmomenten. Met de Winkelweek hopen ze het centrum levendig te houden en samenwerking tussen de ondernemers te versterken. De actie loopt tot en met 24 mei. John Timmermans wordt de nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Peel en Maas. De gemeenteraad wijst de CDA'er uit Beringen vanavond officieel aan voor die functie. Hij volgt Frits Berber op, die onlangs benoemd werd tot wethouder. Timmermans is al jarenlang actief in de lokale politiek. Sinds 2011 zit hij in de gemeenteraad van Peel en Maas en tussen 2021 en 2022 was hij korte tijd wethouder. Als plaatsvervangend voorzitter neemt hij de leiding van raadsvergaderingen over als de burgemeester afwezig is. De kaartverkoop voor de muziektheaterproductie Berkelen is gestart. De voorstelling is een samenwerking tussen muziekvereniging Sint Cecilia Amerika en Peggy's Productiehuis. Berkelen is van 20 tot en met 22 november te zien in Schouwburg Venray. In het stuk komen theater en live fanfaremuziek samen in een verhaal over een gezin dat in een oud museum trekt waar een verborgen geschiedenis langzaam aan het licht komt. De makers willen met de productie ook jong talent uit de regio een plek geven en een grote theaterervaring en blaasmuziek in een positief daglicht brengen. De gemeenten in Noord-Limburg onderzoeken of de veerponden over de Maas in de toekomst milieuvriendelijker kunnen varen. De huidige veren gebruiken diesel en dat is volgens de gemeente slecht voor het milieu en steeds duurder. De veerponten zijn belangrijk voor inwoners en toeristen in de regio. Daarom wordt nu gekeken naar alternatieven, zoals elektrische aandrijving of andere schone technieken. Daarbij onderzoeken de gemeenten vooral of dat technisch en financieel haalbaar is. Volgens veerbedrijf Tom Paulus zijn de brandstofkosten de afgelopen jaren flink gestegen. Door de hoge dieselprijzen wordt het steeds lastiger om de veren betaalbaar te houden.

De gemeente Pelamaas ziet vooralsnog geen aanleiding om te spreken van een probleemwolf, ondanks waarnemingen in het buitengebied van Kessel en Balo. Volgens het college gaat het waarschijnlijk om een zwervende wolf en is er geen sprake van gevaarlijke situaties of schade aan vee. Daarom worden er ook geen extra maatregelen genomen, zoals cameratoezicht of DNA-onderzoek. Wel houdt de gemeente de situatie samen met andere instanties in de gaten en worden dierenhouders opgeroepen om preventieve maatregelen te nemen, zoals wolfwerende afrasteringen. Dan het nieuws uit de regio. Gemeente Venray wil de noodopvang voor asielzoekers in Oostrum met 2 jaar verlengen, tot en met 31 december 2028. De opvang zit in de voormalige evenementenhal aan de Voorde en biedt plek aan ongeveer 350 asielzoekers. Volgens de gemeente kan de locatie zonder aanpassingen blijven functioneren.

Burgemeester Michiel Uytenhaag zegt dat de gemeente samen met partners een stabiele basis heeft opgebouwd en die wil behouden, mede door de aanhoudende vraag naar opvangplekken en de afspraken vanuit de spreidingswet. De gemeenteraad neemt op 30 juni een definitief besluit over de verlenging. Arriva heeft opnieuw gelijk gekregen van de Raad van State in het conflict met het ministerie van Infrastructuur over de financiering van de drie landentrein tussen Maastricht, Aken en Luik. Het gaat om 3,4 miljoen euro die nodig is voor de installatie van een nieuw Europees beveiligingssysteem op de trein. Zonder die aanpassing kan Arriva de afspraken uit de concessie niet nakomen, aldus de hoogste bestuursrechter. Het ministerie weigerde het geld er eerder over te maken, omdat de compensatie volgens hen alleen bedoeld is voor het Nederlandse spoor. De Raad van State oordeelt nu opnieuw dat die onderbouwing niet klopt en dat er binnen 6 weken een nieuw besluit moet komen. Bezoekers van Arsen kunnen dit najaar gratis parkeren bij de kasteeltuinen van Kasteeltuinen Arsen. De parkeerplaats wordt vanaf eind augustus tot en met de herfstvakantie kosteloos opengesteld voor bezoekers van het park en het dorp. De maatregel is bedoeld om de werkzaamheden aan de dijk in Arsen niet te vertragen. Door de planning van de dijkversterking is het belangrijk dat het toeristische druk in het centrum zo goed mogelijk wordt verdeeld. Omdat parkeerterrein De Schans tijdelijk minder bereikbaar is, is met de kasteeltuinen afgesproken dat hun terrein als alternatief wordt gebruikt. De gemeente en het waterschap compenseren het park hiervoor financieel. Het testen van het luchtalarm iedere eerste maandag van de maand verdwijnt in 2028. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw landelijk sirenenetwerk, waardoor het huidige systeem wordt uitgefaseerd. In de regio Venlo zorgt dat voor zorgen, vooral omdat het een grensgebied gaat waar het NL Alert niet altijd optimaal bereik heeft. De gemeente Venlo wijst erop dat niet iedereen via digitale waarschuwingen gegarandeerd wordt bereikt. Burgemeester en wethouders benadrukken dat in de regio ook risicovolle locaties liggen, zoals Spoorreplezant en Rotterdam-Rijn-Pijpleiding. Daarom vindt de gemeente samen met de veiligheidsregio dat er voor het afschaffen van een volwaardig alternatief moet komen dat ook in het grensgebied goed werkt. Dan nog meer lokaal nieuws. De gemeente Pelemaas onderzoekt samen met het COA de mogelijkheid om statushouders tijdelijk te huisvesten op de noodopvanglocatie in Maasbree. Volgens het college gaat het om een eenmalige en tijdelijke maatregel voor statushouders die aan de gemeente zijn gekoppeld. Hoeveel mensen er precies komen is nog niet bekend, omdat de gesprekken met het COA nog lopen. De gemeente benadrukt dat het past binnen regionale afspraken in Noord-Limburg over de verdeling van opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders.

Het nieuwe talentorkest Horst aan de Maas krijgt een tweede editie. Het muziekproject, bedoeld voor volwassenen die nog nooit een instrument hebben gespeeld, bleek na de eerste reeks een succes en wordt nu opnieuw georganiseerd. Deelnemers leren in 10 weken een blaas- of slagwerkinstrument bespelen en werken toe naar een afsluitend concert. Vooraf is er een proeftuindag op 28 juni, waar geïnteresseerden verschillende instrumenten kunnen proberen. De repetities starten op 6 september en het concert staat gepland op 15 november. Kasteel De Keverberg in Kessel is vanaf dit weekend weer open voor publiek, na een sluiting van 1,5 jaar. De heropening wordt met veel enthousiasme ontvangen door inwoners en toeristen. Volgens de VVV in Kessel is het kasteel in die periode duidelijk gemist. Er kwamen zelfs vragen en berichten uit binnen- en buitenland over wanneer bezoekers weer naar binnen konden. Het kasteel is opnieuw ingericht rond het thema Huis met vele gezichten, met een nieuwe beleving en aandacht voor verschillende verhalen en personen. Ook de horeca is weer terug, wat volgens betrokkenen bijdraagt aan een complete bezoekerservaring. In Horst is dinsdag de pop-up store met gratis kinderkleding geopend. En dat zorgde meteen voor grote belangstelling.

tentoonstelling. Nog voor openingstijd stonden er al mensen te wachten bij de winkel. Het initiatief is van Sabine Cox Hamerlink en Anouk Wismans. Zij wilden kinderkleding een tweede leven geven en tegelijkertijd gezinnen helpen. De winkel is volledig gevuld met gedoneerde kleding uit de regio. Volgens de initiatiefnemers is het niet alleen bedoeld voor mensen met een kleine beurs, maar voor iedereen die bewust kiest voor hergebruik en duurzaamheid. Iedereen is welkom, benadrukken zij. De pop-up store werkt met een vaste looproute en een limiet aan het aantal kledingstukken per bezoek, zodat zoveel mogelijk mensen geholpen kunnen worden. De winkel blijft maximaal open tot zaterdag 30 mei. De vergunning voor zonnepark De Schorf in Beringen blijft definitief in stand. De Raad van State heeft bepaald dat het project mag doorgaan en dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Het gaat om een zonnepark van ongeveer 28 hectare aan de Schorfweg en Koelenweg, een initiatief van energiecoöperatie Peel Energie en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. De plannen zorgden jarenlang voor discussie en juridische procedures. Omwonenden maakten bezwaar vanwege de aantasting van het landschap en het verlies van landbouwgrond. Ook werd de vergunning eerder nog door de rechtbank vernietigd. In de nieuwe ronde oordeelt de Raad van State echter dat het vergunning goed is onderbouwd en binnen de gemeentelijke beleid past. Daarmee komt er een einde aan de jarenlange juridische strijd en kan het voorbereiden van het bouwen verder gaan. Dan nog het weer. De temperatuur morgen ligt tussen de 12 en 23 graden, wel met wat bewolking. De neerslagkans is zo'n 10%, maar richting het weekend kunnen we ons opmaken voor flink wat warmte, dus de zomer komt er nu echt aan.

0: van hier op Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
0: Omroep Horst aan de Maas is er voor Meerlo, Meldersloo en de rest van de regio. Elke dag. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
6: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
5: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
7: De laatste wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
5: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjes.

0: pretpark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.
3: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
4: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intersalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
4: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
6: Live. Vanuit het gasthuis zijn hier je muzikale vrienden, Mini en Roel. Welkom bij Podium.

0: Een hele goedenavond, beste luisteraars. Even kijken, ja, nou zijn we weer lekker te huren. Ja, een hele goedenavond. Ja, welkom bij een speciale, wat is het, podium. Want ik heb hem vorige week eigenlijk al aangekondigd. We zitten namelijk editie 325. En voor degenen die vorige week hebben geluisterd, nogmaals dank daarvoor. Maar het was niet langer dan 2 minuten, want helaas... ja, wou de studio niet echt lekker meewerken. De microfoons die deden niet haperden. Deze week hebben Huub en Erik... flink een best gedaan hier bij de studio. Dus een klein applausje daarvoor. Zodat we, ja, we weer te huren zien. En dat is wel heel erg fijn. Ja, ik kun mezelf nu ook helemaal goed. Dus hopelijk blijft dat zo, beste luisteraars. Ja, we gaan zo meteen lekker de show openen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de andere persoon hier in de ruimte ook even benoemd wordt. En dat is onze Mini. Want hij zit er natuurlijk altijd bij. Erik van de Munnekom. Alias Mini. Erik, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Het is lang geleden dat wij zo crisp hebben geklonken als vandaag.
0: Ja, lekker.
1: Heerlijk.
0: Ja, het klinkt gewoon, beter dan ik, maar ik moet even bij...
1: Ja, het is genieten. Het is inderdaad alle technische problemen lieken volledig opgelost, zie. Waarvoor hartelijke dank. En dat biedt ons de mogelijkheid om weer een geweldige editie van podium neer te gaan zetten.
0: Ja, wederom. We gaan het inderdaad proberen een weg editie 324 te doen. Vorige week hebben we eigenlijk geen nummer gedraaid, Mini, van wat we hooien. Dat was best wel sunt. We gaan het wel weer proberen. We begosten dit keer. Vorige week hebben we volgens mij Toontje lager, stiekem met je gedanst. Ja. Maar vandaag zaten we in de 80's. Begin jaren 80. 1982 waren het White Wedding van de Engelse rockzanger Billy Idol. Ja, je weet het wel, je kent het nummer zeker wel. Het tweede single van zijn gelijknamige debuutalbum, wat White Wedding ook heette. Dus dat was niet zijn allergrootste hit, ondanks dat je dat misschien wel verwacht. Dancing With Myself en Rebel Yell waren nog groter dan White Wedding. Het leuke aan dit nummer is, in 2024 heeft hij eigenlijk een beetje door laten schemeren dat het... geïnspireerd op de brullen van zijn zwangere zus van Billy Idol. En dat noemen ze in Amerika, noemen ze dat wel eens een shotgun wedding. En dat betekent dat de elders van de broed eigenlijk bijna gedwongen met een shotgun de broedegom tenminste bij elkaar brengen van gaat er nou eens mee trouwen, want ongehuwd een kind, dat kan echt niet in den tijd. En hij vond dat shotgun wedding wel een beetje... Ja, misschien to the point. Dus had hij er White Wedding van gemaakt. Ja, iconisch nummer van een iconische held, Billy Idol. Je wilt gelijk wat inbrengen?
1: Nou ja, ik vind het nog wel een leuk detail dat Billy Idol dit jaar 50 jaar in het vak zit. In 1976 is hij begossen in de muziekwereld. Toen nog als gitarist bij een punk rockband genaamd Chelsea. En hij zit dus 50 jaar in het vak. Ik was vorig jaar nog goed mee in een nieuw album. Dus hij is nog best wel actief nog bezig. Dus dat is nog wel een leuk detail.
0: Dat is behoorlijk. Ja, dat zit weinig nee. Samen nog niet.
1: Zeker nog niet. Nee,
0: heerlijk. Ja, Mini, wat gaan we voor de rest nog allemaal doen? We gaan een klein beetje verroet blikken op het belachelijkheid te weer. Wat er kunnen
1: we. Zeker. Ja, we hebben lekker zomerse nummers erin. Onder andere ook een mini reggae plaat. We hebben nee, maar ook wel weer wat verschillende muziekstijlen. Nee, muziek. En ja, deze week in een keer geen rock'n'roll.
0: Nee.
1: We hebben een keer niks gedaan. We hebben een ander liedje samengesteld. We hebben evengoed genoeg gitaren, dus ziet er niks over. En we gaan gewoon vooral een lekker urke muziek aanhuren.
0: Dat gaan we lekker openen. Dat ga ik door, Mini, als ik de honneurs mag aannemen voor het eerste nummer. Ja, ik ga je een bruggetje bouwen gelijk naar ook het eerste debuutalbum. En dat is van de Amerikaanse band Smash Mouth. Ja, die kenden we al helaas een aantal jaar geleden. Steve Harwell, de zanger, overleden 2023, 4 september. Ja, Walking on the Sun, dat was het eerste nummer wat op de debuutplaats deed. Fu Chong Mang, 1997 zetten we daar een heel erg leuk album van Smash Mouth, Walking on the Sun. En als het zo meteen start, dan denk je, oh ja. En als je het niet kent, dan is het misschien nog al veel leuker, want het is een heerlijk pletje. Ik denk, Mini, dat we gewoon lekker gaan beginnen.
1: Zeker.
0: En dan huurder straks weer weg. Ja, dan gaan we lekker beginnen. Beste luisteraars, nogmaals, van harte welkom. Editie 324, programma

0: Ja, te mooi om doorin te praten. GJ met het nummer Flowers. Ja, het is een opkomende act in Engeland. Best wel groot aan het worden in Engeland. Maar ze zien toch al vanaf 2018 bezig. Ze kwamen elkaar tegen toen ze allebei in hetzelfde muziekcafé in Londen werkten als barista's. En daar stond een piano in dat café. En toen ging Jay, de producer en multi-instrumentalist, die ging daar achter de piano zitten. En een beetje lekker jammen. En de zangeres en songwriter die beurde, die ging daar wat bij zingen. En dat werd een jam-sessie. En de jam-sessie werd meer. En voor het wist hij zijn onafhankelijk een EP uitgebracht. Ja, ze hebben toch maar het allemaal wat serieuzer opgepakt. Het debuutalbum What's the Sun Without the Rain kwam. Daarna kwam twee maanden geleden het tweede album Who Have I Become. En dat tweede album is ook opgepikt door de grotere muziekzenders in Engeland. Dus dat is wel leuk om te zeggen. We zien dus echt wel langzaamaan bekend aan het worden. Ja, en ik denk dat het ook wel... De vraag is nee of maar meer wanneer ze ook aan deze kant van de pont jullie bekend gaan worden. Want het klinkt heel erg lekker.
1: Ze hebben niks poet Engeland gedaan.
0: Nou, ze hebben wel wat poet Engeland gedaan, maar ze zien er gewoon nog niet zo bekend. Ze zien echt pas in eigen land wat bekendheid op hem bouwen. En ik denk dat de volgende stap dan nog gaat komen dat ze ook een Europese tour gaan doen. En daarmee bekendheid gewoon vergaren.
1: Ja, heel erg lekker, Minnie. Misschien voor de mensen toe eens nog een keer. Hoe schreef dit?
0: GJ. G is G-E-E en dan J is J-A-Griekse I.
1: Ja, lekker. GJ.
0: Ja, heerlijk. Ja, en van nu toe gaan we naar een ander singeltje wat ook weer een bijna eerste werk van een act is. We gaan naar Jalen and John doen. Hij is geboren in Washington D.C., Amerika. Ja, hij groeide op met de Motown-collectie van zijn vader en heeft de Motown-sound ook nooit verloren. Hij ging studeren aan de Academie voor Uitvoerende Kunsten in Liverpool. En daarna is hij ook zijn eigen carrière gestart. 2,5 jaar geleden kwam hij met het debuutalbum Come Around and Love Me. En sindsdien is hij zeker in het stijl komen te liggen. Enkele maanden geleden kwam hij nog met een nieuw singeltje Doctrine of Love. En hebben we ook geheel laten huren bij het podium. En dat is allemaal het aankomstige nieuwe gelijknamige album Doctrine of Love. Dat gaat 5 juni dit jaar komen. Maar zoals ik net in het begin overklapte, we gaan even terug naar het begin van de carrière van Jalen and Gonda. En we gaan naar een van de singeltjes. Kwam nooit op een album terecht, maar is daardoor zeker niet minder lekker. Een heerlijke soulful Motown sausje eroverin. Ja, heerlijk om even lekker naar Motown te gooien.
1: Ja, zeker.
0: Jalen and Gonda is hier met nummer I Need You.

0: heerlijk. En dan is het nummer afgelopen. No More Regrets, zo heet het nummer van Almost Monday. En Almost Monday, dat is echt een hele jonge getalenteerde band. Ze zijn opgericht in 2015. En ze komen uit San Diego, Californië. Ja, het zijn nog jonge jongens. Danson Doherty, Luke Verbier en Cole Slisby. Dat zijn de mannen die de kern van de band zien. In 2024 kwam hem eerste debuut solo album uit. Of debuut studioalbum moet ik zeggen. Dive heet het. Maar afgelopen mei, of ja, begin van mei moet ik zeggen, want we zitten nog in mei natuurlijk. Begin mei, 1 mei om precies te zien, kwam dit nummer No More Regrets uit. En dat is weer ja, lekker doorbeduren op wat we bezig zien in die rock maken. En dan wel lekker met het stevige sausje erin. En ja, dat is wat Almost Monday doet. En ja, ik ben fan, Mini.
1: Ja, zeker. Ja, dat is allemaal, dat begon het, tenminste dat ik er van te horen kreeg, was de eerste keer een Pinkpop vuurtje. Maar echt zo'n, ja, ook zo'n typische festivalband. Heerlijk.
0: Ja, heerlijk. En lekker een beetje dat, ja, dat electro-achtige indie erin.
1: Ik ben, ja, die combinatie is gewoon top.
0: Ja, ja, dat klopt.
1: En ook wel gewoon even goed een eigen sound omheen, ja. Mooi.
0: Ja, het is mooi dat bands van in deze tijd, in een wereld van muziek, wat allemaal zo moeilijk is om nog eigen te meren, dan toch nog eigen...
1: Ja, een eigen sound ontwikkelen.
0: Eigen zeker, ontwikkelen. Ja. Ja, ja, de complimenten voor Almost Monday.
1: Zeker te weten.
0: Van de Tomini gaan we naar ook, maar best een jonge jong, maar wel lijkt wel of het oude rot is in het vak.
1: Ja, he? Dat, dat klopt inderdaad. Dat is zeker waar. Ja, we hebben ook afgelopen festivalseizoen gezien. Dat was op Bospop. We hebben het uiteraard over vriend van de show, mogen we bijna zeggen, ja. Marcus King. Ja, geboren in South Carolina.
0: Hij zit zelf ook tussen.
1: Ja? ja. En ja, hij was op hele vroege leeftijd al bezig in de pub, op het podium aanwezig. Daar heeft hij ook leren gitaar spelen. En op een 19-jarige leeftijd had hij al zijn eigen band opgericht. Uiteraard de Marcus King Band. Maar ook bleef hij solo-artiest actief. Zo werd hij twee solo-albums met Dan Auerbach samengemaakt als producer. We kennen Dan Auerbach uiteraard ook als zanger van The Black Keys. Mm-hmm. En een derde album kwam, dat was daar weer geproduceerd door de topproducer Rick Rubin. Dus hij had best wel wat, ja. Ja, wat namen om zich in zijn carrière verder te helpen. Ja, gelukkig bleef hij ook nog wel af en toe een keer met zijn Marcus King Band aan de gang. En ja, daar is nou daar weer een nee werk van gekomen. Na drie solo albums dus een keer een album weer met eigen band. Het album dat heet Daring Blue, dat kwam afgelopen september uit. Ja, en... ja, ieder deze maand kwam er daar weer een tweede deel van het album uit, wat nog weer een tweede versie zeg maar, van het album was. Ja, en dan horen we de heerlijke, heerlijke sound van Marcus King. En ja, het eerste single van het album, die hebben we Kloster, Honky Tell Hell, dat kwam dus al vorig jaar uit. Ja, een heerlijk album en ja, toch wel weer heel erg mooi dat Marcus King ook met lekker nee werk bleef komen. Inmiddels inderdaad alweer 10 jaar in het vak. En een oude rot aan het worden.
0: Ja, zeker.
1: 30 jaar en dan al een oude rot in het vak. Heerlijk. We gaan er lekker naar luisteren. Hier is Marcus King met Honky Tonk Hell.

0: Honky Tonk Hell. Ja, heerlijk. Ja, Mini, dat is dat ben goed uitgekozen.
1: Zeker.
0: Lekker. Marcus King en de Marcus King Band. Ja, het is altijd een pretje als Tim aan binnenkomt. 30 jaar zeg je inderdaad, ja. En het klinkt ergens, ja, wat is het? Iemand eind 70 en al zoveel lang meegeert.
2: Ja, dat komt ook wel gewoon omdat hij al een hele, hele lange carrière gewoon heeft. Hè? Dat hij al gewoon zo lang in de muziek meegeert dat het ook, ja... In die zin ook, ja, al meteen ligt of dat hij wat ouder is. Maar toen we hem op Bospop zagen, toen zorgen we wel hoe jong het met een kijk was.
0: Ja, en hij ziet toch heel anders goed en dat hij klinkt. Dat is ook wel leuk. Dus mocht hem een keer even opzoeken op YouTube of weet ik veel internet, dan ga de gang. Ja, we hebben het in het begin van de show er al over dat het komend weekend, gaan we, als het goed is, als geboorte komt, dan smelt het asfalt vast. Want het werd in één keer heel erg heet. En vooral omdat we dat niet gewend zien afgelopen tijd, is het nogal iets om misschien snel de verkoeling op te zoeken. En daar hebben we wel een banger, moet ik zeggen, mij. Italiaanse Italio Disco Duo Righiera, met zo maar te zeggen, Vamos a la Playa. Ja, het is ooit ontstaan in de begin jaren 80, toen een van de twee, Rita en Rotto, meen ik, als het zo goed is, van de twee mannen van Righiera, op de keyboard wat aan het knobbelen waren. En toen kwam ze...
2: Iconisch deuntje.
0: Ja, heerlijk. En toen dacht ze, hey, daar moeten we op mij. En Vamos a la Playa, nou, we komen naar het strand. We gaan naar het strand toe. Maar iedereen denkt, het is allemaal lekker meezingen, lekker met z'n allen aan het strand verkoelen. Maar eigenlijk geeft het nummer over een explosie van een atoombom en dat iedereen eigenlijk nou nog naar het strand moet gaan. Want het einde der tijd is nabij. Dus hoe heet dat, zo'n atoom... hoe noemen ze dat? Het einde van de nucleaire wereld. Dus eigenlijk, ja, in de jaren 80 was het natuurlijk nog... Het IJzeren Gordijn hong er nog flink. En dat hong in alle kanten in de lucht. Een atoomoorlog. Dus het is helemaal... Gaan is een heel vrolijk liedje eigenlijk... als je heel verder kijkt in de tekst. Maar desalniettemin is het wel natuurlijk een super lekker nummerke. En alles wat met zon te maken heeft... dat komt natuurlijk omhoog deze 3 minuut 37. Dus we gaan even lekker luisteren naar een van de... iconische nummers van Righiera, Vamos a la Playa. In twee talen trouwens, Spaans en Italiaans. En volgens mij hebben we de Spaanse versie. Mini was net een
2: keer.
0: Dus als het Italiaans is, dan binden ze dan niet de Vamos. Maar dat is even goed, net zo lekker.
2: Si.
0: Komt-ie. Vamos a la Playa. Vamos.

ik denk een hele goeie reden voor heel wat mensen. Komend weekend lekker wat verkoeling op te zoeken. Vamos a la playa. En het beetje Spaans wat Hemini en ik spraken, hebben we toch wel kunnen concluderen dat het de Spaanse versie was van Regiera. En ja, ik denk dat we wel een heel leuke, ja, heel leuke tijd tegemoet komen met zonnemuziek en zonweer. Dus wellicht dat we hopelijk volgende week ook nog volop in de zomerse muziek zitten. Want als het een beetje kiekt, dan huilt het wel flink aan. Van uw toer toch een beetje terug naar wat serieuzer werk. Ja, niet alles van Regiera natuurlijk nou te onderstrepen als minder serieus. Maar, nee, maar we gaan even naar wat heel anders. Blues supergroep. We gaan naar de Temperance Movement. Opgericht in 2011 door Phil Campbell. En ik ken hem misschien wel van de rockband White Buffalo. Ja, onder andere heel veel leden van onder andere Jamiroquai, Ray Davies en de Waterboys. Die samen wel een band wil je opstarten in 2011. 2014 gingen ze al als gastband mee met de Rolling Stones. Die nog steeds flink weer ja, met een album maar komen. En alles, dus die zijn ook nog steeds bezig. Maar de Temperance Movement, ja, dat is echt wel een hele echt gave band. Ze hebben een aantal albums uit en we gaan naar het derde album uit 2018 en dat heet A Deeper Cut. En er staan ja, bijna alleen maar vette nummers op. Maar ik heb deze week in de trein een nummer helemaal ja, vanaf Blierik tot Toes en dan op de fiets helemaal een keer of vier, vijf gelust tot Backwater Zoo. En toen dacht ik van ja, dat is wel zo vet. Dat moeten we meenemen, want Mini vindt het ook wel leuk. En G-Best luisteren denk ik ook wel. Want anders luisteren we elke week naar ons programma. Want dit is wel typisch wat wij bij Podium draaien. Backwater Zoo. Temperance Movement. Voor heel veel mensen misschien ook onbekend. Maak kennis met deze ontiegelijk vette band.

0: smeet wel een beetje ruis op dat in de gouden huisje over de waren. Even kijken. Nee, Mini, dat,
1: dat is Sunt. Dat is Sunt, maar ja, we gaan hem even goed vandaag doorvoeren. De mini-reggae-plaat. Het is even geleden dat we een mini-reggae-plekje hebben gedraaid hier bij het podium. Dus het wordt er hoog tijd voor. En zeker ook met de hete temperatuur die er aan zit te komen, zoals je net al zei. We gaan door naar Californië, waar we straks ook al waren met Almost Monday. Even terug naar Californië. Naar de band Common Kings. 15 jaar geleden opgericht. Kwam Oelen Jams sessieveur. En ze wisten ook al dat ze verder worden als band. En ja, ze wisten door bij een breder publiek te vingen. Waarop onder een

0: paar popsterren die behoorlijk fan waren van de band. En doorbij zitten onder andere Bruno Mars, CeeLo Green en Justin Timberlake, waarbij ze ook mee mochten toeren. Dus zeker niet de minste namen. Na nog wat meer EP's verschenen in 2017 haar debuutalbum Lost in Paradise. En dat album werd ook meteen genomineerd voor Grammy van Best Reggae Album. Verdere samenwerking met onder andere Colly Buzz en Stick Figures kwamen tot stand. En het tweede studioalbum Celebration dat kwam in 2023. Ja, en Dolveur, dus tussen het eerste en het tweede album, hebben ze ook nog meegewerkt aan een mixalbum geïnitieerd door Colly Buzz. Dat is dan weer een album waarbij heel veel artiesten, eigenlijk alle artiesten, een eigen nummer voor rekening nemen. Mm-hmm. Dat voegen ze allemaal samen en wordt dan een heerlijk mixalbum. En op dat album kwam Common Kings met het nummer There I Go. Ja, en dat is een heerlijk, heerlijk zomers reggae-pletje, wat zeker wel verdient om deze week de mini-reggae-tune van de week te zien. Dus we gaan lekker denk naar lusteren.
1: Dat gaan we zeker dan, ja.
0: Hier zien de Common Kings met het nummer There I Go.

0: Ja, de Common Kings met het nummer There I Go van het heerlijke mixalbum Kelly Roots Rhythm. Onder andere hoofdzakelijk geproduceerd door Collie Buds. Waar ze ook iedere samenwerking mee, net zoals met Stick Figures. Ik denk een al te mooie reggae sound van deze week. En zeker ook met de geweldige weersvoorspellingen die we op onze computer en op onze telefoon zien. Dat ziet er hartstikke fijn uit. En ja, door mij gooi ik ook alvast lichtelijk vooruitblikken op het weekend. En door mij ook podium langzaamaan een beetje afsluiten.
1: Ja, zeker. Maar ik hier even een klein, wat is het, een kijkje in de

0: Uke, hoe kom je in Gossem altijd elke week bij die reggae-bands?
1: Ja, ook toch wel weer de Spotify-trick. Dus meestal een paar reggae-nummertjes in een liedje zetten. En dan als je die paar nummers hebt geluisterd, dan gaat die Spotify zelf toch op basis van die nummers, zeg maar vervolgnummers, toch automatisch achteraan zetten. En dan komen er mij de leukste dingen tegen. Maar dat kunnen dus met alles door. Dat kunnen niet alleen met reggae-pletje door, maar dat kunnen ja, gewoon met alle muziek door. Je kunt gewoon een paar nummers die je op dat moment heel erg fijn vindt om te huren, bij elkaar schuiven in een afspeellijstje.
0: Nee, playlistje aanmaken. Ja,
1: precies.
0: Ja, ja,
1: en dan gaat het dat afspeellijstje gewoon lekker afluisteren. En dan als je klaar ziet met dat afspeellijstje, dan denk Spotify, ja, maar ik wil ook toch nog wel wat langer van muziek huren genieten. En dan giet hij zelf zo'nzelfde soort muziek erachteraan zetten.
0: Ja, nou, kreeg toch een kleine tip mij nog van onze mini. Ja, misschien neem je muziek ontdekken, zodat weet in ieder geval ook een gedeelte. Maar ook om er gewoon lekker op internet wat, ja, met het YouTube. Ik heb toest vaak YouTube aanstoren en heb gewoon zo'n playlisten. Een of andere vibe, jazzy vibe of weet ik veel wat. Maar ik zat nou, ja, ook een klein beetje te kijken naar de weer natuurlijk. En misschien naar een vakantie te boeken ergens. Dus ik kwam gewoon op een Italian playlist. En toen kwam ik bij Sanremo. Sanremo, ik denk dat ik het zo goed uitspreek. Lekkere blend van Italiaans. Ja, wat is het? Moderne dance beats. En daar hebben ze een beetje. Ja, dit is volgens mij een soort collective wat het is. Ik kan niet precies zeggen wie erin zit. Maar volgens mij een mix van artiesten uit Milaan en Napels. Ja, dit is wel mooi. Ze maken, ja, wat is het? Een beetje. Ja, dance beats. En dan hebben ze wat. Ja, wat is het? Lekkere vibe. Ja, wat is het? Hoe moet ik het zeggen?
1: Lekkere zomerse vibe.
0: Zomerse vibe. Koren die erin zingen. Ja, ik huur het zo meteen vanzelf als ik het opzet. Maar we gingen naar een nummer. Ik moet even kijken hoe het heet. Gelo Limone. Dat is wel lekker. Ja, dat is echt ja, meteen weer 30 plus. En ik zag op weerbericht dat het dat ook na het weekend zo gaat weer. Dus dan gaan we afsluiten met toch de 10 slippers hier bij het podium. Dat zullen we nou niet zeggen als je naar boete kijkt. Maar het gaat er echt aankomen, mensen. Nogmaals, heel erg bedankt. Minigie ook wel bedankt dat je vandaag weer bij je was. Ja, hopelijk zien we de volgende week ook wel bij. En dan een klein beetje beroender dan nou. En dan gaan we denk ik weer editie 326 aankondigen. Want dit was editie 324. Beste luisteraars, nogmaals heel erg bedankt. En tot volgende week namens ons. Hele fijne avond en...
1: Haiwa.
2: Jongens, je krijgt de groeten van Sigallo te melden. Haldoa.
0: Geile Limone Sanremo. Hele fijne avond.

0: coming right on through.
1: In de avond.
2: New truck, big light.

0: vetten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
4: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
3: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
7: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
8: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
7: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was het aanvankelijk bewolkt. Er viel nog af en toe wat regen, maar halverwege de middag werd het geleidelijk aan droog en kwamen er opklaringen. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 19, op een enkele plek 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Komende avond en nacht, dan is het vrij helder, er zijn nog enkele wolkenvelden. Koelt af naar zo'n 9 graden als minimumtemperatuur, het blijft droog. Donderdag overdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, het blijft droog. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit een westelijke richting. En dat wordt maximaal zo'n 23 graden.
2: Zo gezellig. Elke keer weer. At 9.

0: Goedenavond, je luistert naar Muziek die blijft en verrast.
1: Claro que sí!
2: Once I was...

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
5: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
6: Bekijk nieuws lokaal.

0: Alle verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was het aanvankelijk bewolkt, er viel nog af en toe wat regen, maar halverwege de middag werd het geleidelijk aan droog en kwamen er opklaringen. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 19, op een enkele plek 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Komende avond en nacht, dan is het vrij helder, er zijn nog enkele wolkenvelden. Koelt af naar zo'n 9 graden als minimumtemperatuur, het blijft droog. Donderdag overdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, het blijft droog. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit een westelijke richting. En dat wordt maximaal zo'n 23 graden.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Van Metrik tot Zevenum, twee van de 16 dorpen en Omroep Horst aan de Maas brengt ze allemaal dichtbij. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten over.

0: Benachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PVDA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
0: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag verse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Bols Wonen en Slapen.
4: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op bols.nl. Voel je thuis bij Bols in Horst.
5: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal.
4: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.

0: echte dromen.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgen...

Zorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jij weg te dromen. Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht

0: daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.